0: De komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. En de weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Leo, maar ik heb nog steeds dat neem van, oh ja, wat voor dag is het nou? Maar dat komt een beetje door die extra vrije dagen.
4: En ja, 1 of 2 extra vrije dagen. Ja, en dan begin je
3: en straks weer natuurlijk.
4: En we straks weer?
3: Ja, we hebben natuurlijk hemelvaartsdag.
4: Oh, dan ben ik weer door de war.
3: Ja,
4: en met Pinkster ben ik weer door de war. Oh. En dan gaan we gewoon doen.
3: Ja, dat, precies. maar het is dus donderdag. City heeft gisteravond gevoetbald.
4: Oh.
3: Ja, nou, dat ging lekker.
4: Superboeren, hè? Moesten
3: Ja, 1-0 voor tegen de Graafschap. Toen werd het wel de voorrust nog 1-1.
4: Oh.
3: Maar het was een mooie tweede helft. Nou, onze verslaggever Martijn de Grote die was erbij. En je hoort het zometeen.

0: The Fever Dreams, de enge nachten van Alex Warren. En daarvoor Simon Webb en No Worry.
1: Sport dan. Almere City heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Martijn de Groot die sprak met een van de doelpuntenmakers.
2: Money Doors, jullie winnen de heenwedstrijd van de Graafschap met 3-1. Jullie zetten een hele grote stap richting halve finales vanavond. Hè?
3: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voorstaan voor de volgende wedstrijd.
2: Ja, viel niet zoveel op af te dingen, denk ik, vanavond.
3: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend van als winnaar van het veld afgaan.
2: Ja, eerste helft waren jullie eigenlijk al in control, hè, heer en meester.
3: Ja, klopt. Alleen dan krijgen we een goal tegen voor rust. Ja, kan je weinig tegen doen. Ja, doen zij ook goed. Alleen, we hebben genoeg kansen gecreëerd. We hadden misschien meer kunnen scoren. Maar tweede helft pakken we het gewoon weer op en dan breiden we het uit.
2: Ja, jij lijkt in de eerste helft 1-0 te scoren, maar die werd geannuleerd, hè? Want Poku stond buitenspel.
3: Ja, Poku is soms iets te snel, dan wil hij te vroeg vertrekken, terwijl hij hem wel de uitrent. Dus ja. Dat is jammer.
2: Maar even later valt die 1-0 wel. Dat was echt een doelpunt uit het boekje, hè? Met Eldari op Jacobs, die vervolgens Poku bedient.
3: Ja, Poku schiet hem ook goed binnen. Dat is een mooie aanval, overlaps, interlaps en dan knal je hem gewoon goed binnen. Het is een goed gevoel meenemen voor de tweede helft. En, tegen Bommel, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, hoe groot was de domper even voor rust? Want zij waren eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk geweest. En dan mag die verder de Jong, die in de ploeg kwam voor Niemeyer, zomaar de 1-1 binnenkoppen.
3: Ja, het was wel even vervelend voor in de tweede helft. Alleen we hadden wel het gevoel dat we de controle hadden. En dat we echt wel konden winnen gewoon. En dat hebben we gewoon laten zien in de tweede helft.
2: Ja, en dan pakken jullie hem weer op. En ben jij wederom belangrijk? Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
3: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus... Ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Dus ja.
2: En nu scoorde je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
3: Nee, ik kopte met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar ik kop hem wel binnen. Dat wel. Ja. Dus, dat is goed.
2: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
3: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
2: Ja, dit is echt een beetje een sprookje waarin je leeft momenteel, hè?
3: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
2: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
2: Poku maakt dan ook nog op hele fraaie wijze de 3-1. Kappen draaien en dan jast hij hem in de bovenhoek. Is deze marge genoeg voor zaterdag?
3: Ik hoop het wel. En ik ga ervan uit ook, als we dezelfde energie leveren, dat we gewoon er weer overheen gaan hopelijk. En Poku scoren. Dat is gewoon Poku. Die kan dat en hebben wij het weer.
2: Nou, jullie waren voetballend zoveel beter vanavond. Verwacht je nog in de problemen te komen?
3: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
2: Ja, jij blijft gewoon doorgaan met scoren.
3: Ik ga mijn best doen. Dat wel. Zeker.
1: Nou, dat hopen we dan maar. Hè. Zaterdag om 8 uur dan speelt Almere City de return tegen de Graafschap in Doetinchem.

0: Typische stemgeluid van Adam Levine, de leadzanger van Maroon 5. Je hoorde hem met This Love. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de drie noordelijke provincies en gemeenten gaan kijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan de Lelylijn. En daarmee hopen ze het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Vooralsnog is het alleen nog maar een plan, want het project kost 14 miljard euro. Ja, dat is een lekker bedrag. Speciaal adviseur Klaas Knot, die weet als oud-bankier wel een oplossing. Sparen.
2: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies, probeer deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
1: Ja, sorry, een spaarfonds. We gaan even rekenen.
0: Dat doe je thuis toch ook?
1: Ja, maar ik heb het thuis niet over miljardenbedragen, Leo.
0: Nee, we gaan even rekenen.
1: Om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden. 25 jaar lang 400 miljoen per jaar. En de regio wil 10% daarvan bijdragen. Nou ja, oftewel, het werd al steeds lastiger. Maar met dit soort constructies.
0: Nee, maar ik zit me even af te vragen, spaar je dan ook de inflatie mee?
1: Nou ja, dat is
0: want
1: al iets.
0: Want alles wordt duurder.
1: Ja.
0: Ja, dat weet Knot alles van inflatie. Die heeft hij zelf aangejaagd toen hij nog zat in Amsterdam.
1: Ja, dat is jouw mening. Maar goed, we gaan nog even dat hantavirus gaan we het over hebben. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid hard achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen worden gebeld, zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
1: Nou, ik geloof dat bij hem een virus op de stem is geslagen.
0: Ja, op zijn telefoonlijn.
1: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met erin een Nederlandse en een Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. Een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.

0: Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Alle ingrediënten die je nodig hebt voor een goed begin van de dag. Flevoland is wakker met Joliene en Leo.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1 door twee doelpunten van Emmanuel Pocu en één van Marley Doors. Zo hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return van aanstaande zaterdag. Marley Doors. Die is nu niet te horen, maar die komt dan nog wel. Even kijken, waar is Marley Doors? Daar is hij.
2: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven, maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
1: Het Hof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van het festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte voor de gemeente Almere en Lelystad. Sensation richtte hij in 1982 op. Een Drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot de gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte 70.000 euro aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er bijna 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. De gemeente en woningcorporatie Goede Steden hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woningen zijn bedoeld voor starters, voor ouderen en voor mensen met vitale beroepen zoals leerkrachten en verpleegkundigen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus, is in beeld bij de GGD. Ze krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld. Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leidse Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander in de finale.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. Vanmiddag komt meer bewolking voor en kan hier en daar een enkel buitje gaan vallen. Maar het stelt allemaal niet heel veel voor. Op de meeste plekken verwacht ik eigenlijk gewoon dat het droog blijft. En de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. De dagen daarna, vrijdag en zaterdag, dan schijnt de zon geregeld. De temperatuur gaat dan verder oplopen. Vrijdag wordt het een graad of 17. En zaterdag kan het ruim 20 graden worden.
5: Een appartementencomplex compleet van hout. Dat is gisteren officieel geopend in Almere Poort. En onze verslaggever was erbij.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, je hoorde een hardrocker zingen. Dominio David van Maneskin. Maar dit was een disco-liedje samen met Tyler en Nile Rodgers. En Talk to Me.
1: In Almerepoort is gisteren het appartementencomplex Xilino officieel opgeleverd. Het is helemaal van hout. Onze verslaggever sprak met een aantal bewoners.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
3: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
4: Ruim een jaar geleden stonden hier nog losse modules. Maar nu is het houten wooncomplex in Almerepoort klaar. En wonen de eerste bewoners er. En opvallend, binnen merk je nauwelijks dat het gebouw grotendeels van hout is.
3: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
2: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel. Maar voor de rest is het, bevalt het goed.
4: Voor de woningcorporatie was het project een experiment. Bouwen met hout en met modules die van tevoren in de fabriek zijn gemaakt.
5: Wij willen voorop lopen in verduurzaming. Dus daarom was het ook voor onze overtuiging, dit willen we proberen. En dit willen we ook doen omdat we willen zien hoe dat werkt. Het is wel ook gewoon leren. Er zit ook wel wat leergeld in. Maar dit is wel een voorbeeld. En er komen ook al meer projecten in het land. Dus de andere partijen hebben er ook baat bij wat we hier leren. Maar we willen zonder meer ook vaker modulair ook toepassen. Omdat je sneller kunt realiseren.
4: In tegenstelling tot veel andere wooncomplexen waar prijsklassen gescheiden zijn, zijn hier de verschillende segmenten juist gemengd.
5: En ik vind dat des te mooier omdat het een heel gemixt programma is. Allereerst gewoon een paar platte gronden, dus van 2 tot 5, 6 kamerwoningen. En sociale huur, ongeveer de helft met middensegment en vrije sectorhuur. En het zit allemaal door elkaar heen. Ook dat is, dat zie je niet in alle projecten die wij realiseren. En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
4: Al merken bewoners er weinig van. Wonen in hout heeft wel zo zijn eigen bijzonderheden.
2: Het enige wat wel is dat je heel creatief moet worden. Omdat je natuurlijk niks mag ophangen.
6: Waarom mag je niks ophangen?
2: Je mag wel wat ophangen, maar je mag niet boren in de muren.
3: Waar dag terug was bij de Veluwe wel een brand met de bosbrand. Ik rook wel brand, dus ik dacht dat appartement staat in de brand. Maar gelukkig is het niet zo geweest.

0: Ja, dit was wel het bekendste duet dat Ain't No Mountain High Enough heeft ingezongen. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Zometeen, wat we gisteravond misschien hebben gemist op radio en tv. Wat heb je allemaal gevonden, Jolien?
1: Ik ben druk op zoek voor je.
0: Oh, nou,
1: mijn computer houdt er even mee op.
0: Houdt de computer er mee op?
1: Ja, het is een donderdagochtend vol uitdagingen. Laat ik het daarop houden.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb even wat tekst inmiddels.
0: Oké. Okay.
1: We hadden het er al even over. De genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf, die zijn bekendgemaakt.
0: Oh ja?
1: Er zit wel een heel bijzondere tussen, vind ik zelf. Even die nominaties. Wakker in Paraguay. Ja, dat is een documentaire serie die Nederlanders volgt, die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat.
0: Die gaan daar naartoe?
1: Ja, die zoeken hun heil daar.
0: Oh.
1: Daar hoor je zo meteen meer over.

0: bing bang boom. Mika zong over Grace Kelly.
1: Goed.
0: Ja, dat deed hij allemaal.
1: Ja.
0: Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv? Ik was gezellig bij de buren op visite, dus ik heb niks gezien.
1: Niks gezien. Nou, nee. We gaan je bijpraten op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat van Zuid-Amerika naar Kaap Verde voer. Overleden 3 opvarenden aan de Andes-variant van het Hanta-virus. In Met het oog op morgen was VRT-journalist Erik Steffens te gast. Hij raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus. En vertelde hoe dat ging.
2: Ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. Maar we zijn gaan wandelen in een bos.
0: Ja.
2: En daar heb ik misschien een boom geraakt of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
1: Wat denk je, waar was hij op vakantie?
0: Geen idee.
1: Hij was in de Ardennen.
0: Oh.
1: Ja, dat je denkt, dat kan dus, dat je ook daar besmet wordt.
0: Oh. Terwijl een boswandeling toch algemeen wordt gezien als
1: onschuldig en gezond. Ja, frisse neus. Ja,
0: ja.
1: Dat kan dus het gevolg zijn. Nou, Steffens werd 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Heeft er gelukkig niks aan overgehouden. Tenminste.
2: Ah nee, behalve slechte herinnering heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was. Maar dus ik heb geen restverschijnselen. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
0: Dat is me goed ook.
1: Is waarschijnlijk besmet door een wolmuis.
0: Oh.
1: Ja. In RTL Tonight ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg die gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vicepresident van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
3: Toen werd er gegokt op Polymarket. Hij wordt de vice-president. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
0: Ja.
3: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet. Hebben ze ook tonnen mee verdiend.
1: Ja, zo kan dat dus.
0: Oh.
1: De kansspelautoriteit legt de Polymarket aan banden. Van den Burg denkt dat de kans bestaat dat hetzelfde voor Kalshi gaat gebeuren.
3: Iedereen kent de Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, krijgen ook de anderen een probleem.
1: Ja, we gaan zien of dat gebeurt. In Pauw en de Wit werden de genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf bekendgemaakt. De eerste nominatie is Wakker in Parkwaardes. Een documentaire serie die Nederlanders volgt die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. En daarom zoeken ze hun heil in het verre en onbekende Paraguay. Angela de Jong, televisierecensent en bestuurslid van Nipkoff, roemde onder andere de voice-over.
4: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Ja, Paraguay. Waarom nou Paraguay? Nou, ik heb even wat dingen opgezocht. In Paraguay betaal je alleen belasting over het inkomen wat je in het land zelf verdient. Ook al doe jij online je zaken in het buitenland. Daar betaal je geen belasting over. Andere zaken in het buitenland betaal je ook geen belasting over.
0: Ja,
1: dit is een heel goedkoop land. Een biertje kost iets van 1,20 euro. Een glaasje cola 80 cent.
0: Ja.
1: En de benzineprijs, wat denk je, een litertje?
0: 1,18.
1: 1 euro.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan is het ook nog eens mooi weer natuurlijk. Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd voor die zilveren Nipkoff-schijf. Die serie gaat over adoptiekinderen in Nederland.
4: En je kan eigenlijk tot 1 conclusie komen. Daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt. En zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De derde nominatie, die is voor Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkoff, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
5: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
0: Ja.
5: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Nou, we hadden het net over goksites.
0: Ja, moeten we gokken wie het gaat winnen?
1: Ik denk Hila voorbij de Taliban.
0: Oké, nou, dan kunnen we allebei wat winnen.
1: Ja, wat zetten we ertussen dan?
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch naar...
1: Een biertje uit Paraguay.
0: Ja, dan gaan we toch naar die verboden website.
1: Oh, ja, dat
0: kunnen
1: kan.
0: Kunnen we dan niet gokken?
1: Ja, kan.
0: Dan kun je zelf je inzet bepalen.
1: Ja, reis je naar Paraguay.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Nou, ik ken iemand met wie ik misschien mee kan vliegen.
1: Oké.
0: Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC stapt verder richting play-offs. En het Hofte in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. Meer nieuws in Flevoland is wakker. Komende uur.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
12: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
11: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
13: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
11: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op deze donderdag. Hoeveelste zijn we eigenlijk, joh?
15: 7
14: mei. Ja, ik ben nog een beetje de dagen kwijt. Gaat Ali B. de cel in vandaag? Over een paar uurtjes is de uitspraak in het hoger beroep.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
19: Stiel, sterk werk.
20: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
17: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer.
19: Stiel, sterk werk.
20: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
20: europakinderhulp.nl.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 1997 met dit liedje Love, Shine a Light.
1: Het gerechtshof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen. Onze verslaggever Mark Bakker is straks bij die uitspraak. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Misschien kun je eerst schetsen hoe het tot dat hoger beroep kwam.
2: Ja, want 2 jaar geleden is er al een zaak geweest bij de rechtbank in Haarlem. De uitspraak was 2 jaar cel voor Ali B. Nou, daar was Ali B niet tevreden mee. Die zei vrijspraak zou het moeten zijn. Maar het OM zei van nee, die 2 jaar cel is te weinig. Dus we gaan een hoger beroep. Het moet toch zeker 2 jaar of meer worden. En nu is er een hoger beroepzaak. En is er in die zaak nu 2,5 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.
1: Ja, okay. Dat is de eis. Nou, straks dus die uitspraak. Inkoppertje voor het gerechtshof?
2: Nou, niet bepaald. Want waar het vooral om draait in deze zaak, dat is steunbewijs. Hè. Er is nu een aanklacht van 3 vrouwen. Er zijn dus, beginnen bijvoorbeeld met Jill Helena. Dat is een dame die meedeed met The Voice. Al het bewijs en het steunbewijs in deze zaak, dat vond het OM ook al niet al te stevig. Nou, natuurlijk vindt de advocaat van Ali B. dat ook. Dus het OM heeft gezegd vrijspraak in deze zaak, dat zou het moeten zijn. Dus ik denk dat het Hof dat gaat overnemen. Maar dan de zaak van Ellen ten Damme, wat zich 14 jaar geleden afspeelde in Marokko tijdens filmopnames. En van een dame met de naam Naomi, die op een schrijverskamp was in een villa in Heilo. Ja, en deze zaken, daar ligt het bewijs toch wel wat anders. Want er zijn ook nog andere mensen indirect bij betrokken geweest, die ook wel het een en ander hebben verteld. Maar omdat het allemaal zo lang geleden is, zijn die verhalen toch wel een beetje anders. De verhalen over het steunbewijs is ook niet helemaal hetzelfde. Ja, en dan is het natuurlijk wel aan het Hof van, ja, wat blijft er nog overeind, waardoor ze kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, dit leidt wel tot een veroordeling. Of misschien is het steunbewijs toch niet sterk genoeg dat het Hof dus gaat zeggen van, ja, vrijspraak. Dus ik vind het toch best wel een lastige zaak, denk ik, voor het Hof.
3: Het Hof is dus, ja, maar toch, ze zullen uitspraak moeten doen vandaag.
2: Ja, dat gaan ze ook zeker
3: staat
2: doen.
3: Gepland.
2: Ja, en daar hebben ze ook wel een paar weken de tijd voor gehad om daarover na te denken.
3: Okay.
2: Maar juist ook omdat er heel veel tijd uitgetrokken is voor deze zaak. 3 dagen hè, duurde het, deze zaak.
3: Ja.
2: En waarbij er vooral heel veel aandacht was voor het OM. Dus kom met bewijs, kom met steunbewijs. Hè. Wat zeggen andere mensen over deze zaak? En vooral ook, ja, al het bewijs wat het OM aan heeft geleverd, dat is weer ontkracht door de advocaat Bart Zwiers van Ali B. En ja, die legt ook alle details bloot. En dan kun je ook wel zeggen van, nou, klopt het wel? De een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is daar allemaal van waar? En wat kan nou het Hof daarmee? Dat is echt best wel een lastige kwestie.
1: 10 uur, hè?
2: 10 uur, ja.
1: Dan begint het.
3: Is Ali B erbij?
2: Nee, die is er niet bij. Dat weten we in ieder geval wel. We weten ook dat hij wel in Nederland is. Want er werd wel gezegd, ja, die vliegt straks naar Marokko en die blijft daar, want Marokko heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Mm-hmm. Maar wat Ali B. altijd wel gezegd heeft, hij respecteert toch deze zaak. Hij wil daar volledig aan meewerken. En dat zal dus waarschijnlijk ook betekenen, pakt het voor hem negatief uit, wordt het een zelfstraf voor hem, ja, dan zal hij waarschijnlijk die straf toch wel gaan uitzitten.
1: Ja. Er zal ook weer heel wat media bij zijn, hè, denk ik.
2: Ja, maar of er nog zoveel media bij is als bij de vorige zaken, bij de inhoudelijke behandeling, dat weet ik niet. Want toen was Ali B. er wel bij. En wat je dan wel zag, zodra Ali B. Het gerechtshof binnenliep of naar buiten, ja, daar stonden echt tientallen fotografen en cameramensen hem op te wachten om hem toch nog even iets te vragen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren, want Ali B. die is er niet vandaag.
1: Nee, oké. Okay. Mark, jij houdt ons op de hoogte, uiteraard. Succes.
2: Dank je.
0: Straks het weer.

0: Drive Safe van Maan Smit. En het is ook een advies trouwens van Daan Horen. Die hoorde je ook.
1: Gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Krijgen we wat zon vandaag, Alfred?
2: Jazeker.
1: Oh, fijn.
2: Ja, op veel plaatsen breekt hij al heel aardig door. Er zijn nog wel wat wolkenvelden aanwezig, zo her en der. Maar regen valt er niet uit. Nee, het ziet er eigenlijk vanmorgen al best vriendelijk uit. Het is frisjes, graad of 6 op dit moment. Maar goed, met niet al te veel wind uit de noordoostelijke richting zal die temperatuur de komende uren in ieder geval wel vrij snel omhoog gaan. En ik denk dat we vanmiddag dan uiteindelijk uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Dan wel wat meer stapelwolken. Soms wat van die donkere, dreigende wolkenluchten. Maar ik denk niet echt dat het tot een serieuze bui komt. Het zou her en der even een paar spatten kunnen opleveren. Maar verreweg de meeste plaatsen in Flevoland kunnen gewoon een droge dag beleven. En vanavond, nou dan lost een deel van die bewolking weer op en begint het langzaam af te koelen. Dus nee, het ziet eruit dat het een vrij rustige dag gaat worden.
1: Nou, kijk eens aan. En vannacht? Fris?
2: Ja, fris. In zoverre, het koelt wel weer af naar een graadje of 5. Wolkenvelden, opklaringen. Nou, misschien een enkele mistbank boven de polders. En dat lost morgenochtend allemaal heel snel op. En dan hebben we morgen een dag vergelijkbaar met vandaag. Overwegend droog. Zonnige periode. In de middag waarschijnlijk net even het aandeel wolken wat hoger. Maar wat ik al zei, ik denk dat het gewoon droog blijft. En de temperatuur komt morgen bij een oostelijk briesje zelfs ietsjes hoger uit. Op heel veel plaatsen wordt het uiteindelijk een graad of 17. Ja, en dat is een beetje opmaat naar de dagen die daarna volgen. Want in het weekeinde gaan we zelfs naar de 20 of 21 graden. En zoals het er nu naar uitziet, blijft het tot en met zondagavond droog. Dus dat is een hele mooie timing, denk ik, voor velen.
1: Oh, want eerst was het nog dat het zondag, moederdag, toch wel wat regen. Maar dat is
2: het lijkt wat later te komen. Dus dat wordt een hele mooie moederdag.
1: Nou,
2: we kunnen er lekker op uit.
1: Dat is toch fijn. En als we nog iets verder voorzichtig kijken na het weekend?
2: Wat je dus ziet is dat die buien vanaf zondagavond, die luiden eigenlijk een periode in met wat wisselvalliger weer. Dat zich vanaf begin volgende week wel nog een aantal dagen weet aan te houden. Dus volgende week af en toe buien. Nou, daar is de natuur natuurlijk blij mee. Wat lagere temperaturen, een graadje of 14. Dus dan tappen we uit een ander vaartje.
1: Nou, laten we dan maar van de komende dagen flink gaan genieten.
2: Zeker.
1: Alfred, dankjewel.
2: Yes, alsjeblieft.
0: Ja, voetbal. We hadden de play-offs natuurlijk, hè?
1: Zeker.
0: City is daarmee bezig.
1: Ja,
0: Superboeren.
1: Dat gaat lekker.
0: Oh.
1: Want ik zei nog vooraf tegen jou. Nou, Den Bosch, dat is een makkie misschien. Dat ging goed. Toen zei ik nog tegen jou. Nou, de Graafschap, dat gaat lastig worden.
0: Ja.
1: Nou, niets was minder waar. Want het was een lekker voetbalavondje gisteren voor City.
3: Maridors, jullie winnen de heenwedstrijd van de Graafschap met 3-1. Jullie zetten een hele grote stap richting halve finales vanavond, hè?
4: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voorstaan voor de volgende wedstrijd.
3: Ja, viel niet zoveel op af die dingen, denk ik, vanavond.
4: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend als winnaar van het veld afgaan.
3: Ja, eerste helft waren jullie eigenlijk al in control, hè, heer en meester.
4: Ja, klopt. Alleen dan krijgen we een goal tegen voor rust. Ja, kan je weinig tegen doen. Doen zij ook goed. Alleen, we hebben genoeg kansen gecreëerd. We hadden misschien meer kunnen scoren. Maar tweede helft pakken we het gewoon weer op. En dan breiden we het uit.
3: Ja, jij lijkt in de eerste helft 1-0 te scoren. Maar die werd geannuleerd, hè? Want Poku stond buitenspel.
4: Ja, Poku is soms iets te snel. Dan wil hij te vroeg vertrekken. Terwijl hij hem wel de uitrent. Dus dat is jammer.
3: Maar even later valt die 1-0 wel. Dat was echt een doelpunt uit het boekje. Hè? Met Eldari op Jacobs die vervolgens Poku bedient.
4: Ja, Poku schiet hem ook goed binnen. Dat is een mooie aanval. Overlaps, in de laps. En dan knal je hem gewoon goed binnen. Het is een goed gevoel.

0: meenemen voor de tweede helft. En ja, tegen Bommer, dat maakt niet uit.
1: Ja, hoe groot was de domper even voor rust? Want zij waren eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk geweest. En mag die verder de Jong, die in de ploeg kwam voor Niemeyer, zomaar de 1-1 binnenkoppen?
0: Ja, het was wel even vervelend voor in de tweede helft. Alleen we hadden wel het gevoel dat we de controle hadden. En dat we echt wel konden winnen gewoon. En dat hebben we gewoon laten zien, tweede helft.
1: Ja, en dan pakken jullie hem weer op. En ben jij wederom belangrijk? Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
0: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Dus ja. Mijn ding doen.
1: En nu scoorde je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
0: Nee, ik kopte met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar... Ja, ik kop hem wel binnen. Dat wel. Ja. Dus dat is goed.
1: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
0: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
1: Ja, dit is echt een beetje een sprookje waarin jij leeft momenteel, hè?
0: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
1: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
0: Ja, zeker. Ja. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
1: Poku maakt dan ook nog op hele fraaie wijze de 3-1. Kappen draaien en dan jast hij hem in de bovenhoek. Is deze marge genoeg voor zaterdag?
0: Ik hoop het wel. En ik ga ervan uit ook, als we dezelfde energie leveren, dat we gewoon er weer overheen gaan hopelijk. En Poku scoren. Dat is gewoon Poku. Die kan dat en hebben wij zijn trips.
1: Nou, jullie waren voetballend zoveel beter vanavond. Verwacht je nog in de problemen te komen?
0: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
1: Ja, jij blijft gewoon doorgaan met scoren.
0: Ik ga mijn best doen. Dat wel. Zeker.
2: Nou, dat hopen we dan maar. En dat gaan we dan zien zaterdag 8 uur. Dan speelt Almere City de return tegen de Graafschap in Doetinchem. 21 minuten over 7 is het. Eric Clapton, Forever Man.

0: De man van de band Cream, van Derek en de Domino's, maar ook de man van Eric Clapton zelf natuurlijk. Dit is zijn grootste solo-hit, Forever Man. De berichten van buiten Flevoland. Nou, dit heeft met ons te maken.
1: Zeker, dan hebben we het over de Lelylijn. De spoorlijn natuurlijk, de aan te leggen spoorlijn. Is nog steeds de wens in ieder geval.
0: De gedroomde spoorlijn.
1: Ja, tussen Lelystad en Groningen. Nou, de drie noordelijke provincies en gemeenten gaan kijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan die Lelylijn. En daarmee hopen ze dan het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de lijn tussen Lelystad en Groningen. Nou, vooralsnog is er alleen nog maar een plannetje. Het project kost 14 miljard euro. Speciaal adviseur Klaas Knot, die weet als oud-bankier een oplossing: sparen.
2: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
1: Om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden.
0: Dat is discipline.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen, ken je die filmserie? Mission Impossible? Nou,
0: oh, die. Ja, ja, ja.
1: Alsjeblieft. Dit is dan aflevering 4 of zoiets. De regio wil 10% daarvan bijdragen.
0: Dus,
1: nou ja, we gaan het zien. Ik denk dat gaat die er ooit komen?
0: De gist is goed. Ja, die gaat er ooit komen.
1: Ooit. Nou, ja, wij gaan het niet meer meemaken.
0: Nou, nee, onze kinderen misschien of kleinkinderen. Ja. Maar dit land wordt zo vol. We moeten ook buiten de band van de bandstad, heb ik niet eens meer over de Randstad, moeten wij kunnen wonen, werken en recreëren.
1: Zeker.
0: En verbindingen kunnen leggen.
1: Zo is het. Ja. Ja. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. Die vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid hard achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen, die worden gebeld, zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
1: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en een Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. En dan voetbal. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na de spectaculaire 5-4 zegen vorige week in Parijs.
0: Oh, dat was het doelpuntenfeest. Nog nooit zoveel doelpunten toen in de Champions League.
1: Ja,
0: was nu maar mager met 1-1.
1: Ja, dat is waar. Maar nou, vandaag bij de koffiemachine, ja, dan zal het vooral gaan over de handsbal van Paris Saint-Germain.
4: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
1: Nou, het werd geen bal op de stip. Bayern is daar, je begrijpt het, echt woedend over.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop.
0: Okay.
1: Ja, je moet de regeltjes goed in je hoofd hebben.
0: Een boekje erbij.
1: Nou ja, hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal.
0: Dat wordt ook weer een mooie avond. En het waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland.
9: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
21: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Door 2 doelpunten van Emmanuel Pocu en 1 van Marley Dos hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return zaterdag. Marley Dos.
22: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
21: Het Hof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en de oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte ook voor de gemeentes Almere en Lelystad. Sensation richtte hij al in 1982 op. Een drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte €70.000 aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er bijna 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. De gemeente en woningcorporatie Goede Steden hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woningen zijn bedoeld voor starters, ouderen en mensen met vitale beroepen, zoals leerkrachten en verpleegkundigen. Die woningen zitten nog in de planning, maar in Almere Poort is gisteren het wooncomplex Xilino opgeleverd. Het gaat om ruim 100 huurwoningen van de Alliantie, helemaal van hout. Maar daar werken de huurders niet zoveel van.
23: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
24: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel.
1: En daar hoor je zo meteen veel meer over.
25: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis.
26: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag begint de dag heel vriendelijk, met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken en zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit de noordelijke richting en uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
1: Hoe is dat op de weg? Een beetje vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen. Ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Flitsers? Nee, zijn ook niet gemeld. Oh, hij loopt wel een beetje op nu, vind ik. De A1, bijna een kwartier. Geen flitsers gemeld, kun je doorgeven. Hè? Via de F van Flitsmeister.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: CCC, Michael Jackson en Paul McCartney. En jij moet weer even denken aan wat je gisteren vertelde over de Stones, die een nieuw album hebben in de planning hebben. Mm-hmm. Die hebben toch altijd ook Paul McCartney uitgenodigd om een liedje mee te zingen.
1: Ja, geloof wel, ja.
0: Ja, dat is een hele tegenstelling tot de tijd dat de Rolling Stones en de Beatles, die had je dan
1: wat tegenover elkaar stonden.
0: Ja, ja, je was voor de Stones en je luisterde niet naar de Beatles of andersom. En nu
1: is het toch mooi?
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ik wel. Ja hoor.
0: Oké. Okay.
1: In Almere Poort is gisteren het appartementencomplex Xylino officieel opgeleverd.
0: Xylino?
1: Bijna helemaal. Ja, dat is. Heb je Grieks in je pakket gehad?
0: Ja.
1: Oh, nou, dat betekent hout.
0: Oh, hout.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, nou ja, dus vandaar. Het is bijna helemaal van hout, dat complex.
0: Weggestald. Nou ja, kan gebeuren.
1: Een van de woorden die ik toch wel nog heb onthouden, maar dat geeft niet. Onze verslaggever die sprak met een aantal bewoners.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
3: Ik ben tevreden met het appartement. Ik wou dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
4: Ruim een jaar geleden stonden hier nog losse modules. Maar nu is het houten wooncomplex in Almere Poort klaar. En wonen de eerste bewoners er. En opvallend, binnen merk je nauwelijks dat het gebouw grotendeels van hout is.
3: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
2: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel. Maar voor de rest is het, bevalt het goed.
4: Voor de woningcorporatie was het project een experiment. Bouwen met hout en met modules die van tevoren in de fabriek zijn gemaakt.
5: Wij willen voorop lopen in verduurzaming. Dus daarom was het ook voor onze overtuiging, dit willen we proberen. En dit willen we ook doen, omdat we willen zien hoe dat werkt. Het is wel ook gewoon leren. Er zit ook wel wat leergeld in. Maar dit is wel een voorbeeld. En er komen ook al meer projecten in het land. Dus de andere partijen hebben er ook baat bij, wat we hier leren. Maar we willen zonder meer ook vaker modulair ook toepassen, omdat je sneller kunt realiseren.
4: In tegenstelling tot veel andere wooncomplexen, waar prijsklassen gescheiden zijn, zijn hier de verschillende segmenten juist gemengd.
5: En ik vind dat des te mooier, omdat het een heel gemixt programma is. Allereerst gewoon een paar plattegronden, dus van 2 tot 5, 6 kamer woningen. En sociale huur, ongeveer de helft met middensegment en vrije sectorhuur. En het zit allemaal door elkaar heen. Ook dat is, nou, dat zie je niet in alle projecten die wij realiseren. En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
4: Al merken bewoners er weinig van, wonen in hout heeft wel zo zijn eigen bijzonderheden.
2: Het enige wat wel is dat je heel creatief moet worden, omdat je natuurlijk niks mag ophangen.
6: Waarom mag je niks ophangen?
2: Je mag wel wat ophangen, maar je moet je mag niet boren in de muren.
3: Waar achter terug was bij de Veluwe wel een brand, met de bosbrand. Ik rook wel brand, dus ik dacht dat het appartement zat in de brand. Maar gelukkig is dat niet zo geweest.
0: Oh, gelukkig maar. Verderop in dit programma, wie gaat er een Nipkow-schijf winnen? Dat was gisteren waren de 3 kandidaten voorgesteld in een heel laat televisieprogramma. Pauw en de Wit, geloof ik. Daar zat het toch in? Ja, daar slaap ik. Sorry,
1: ja,
0: Pauw,
1: ja, daar zat het in. Maar er zijn 3 kanshebbers. En wij hebben al een beetje gegokt. Welke zou er gaan winnen? Ik zei Hila voorbij de Taliban.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mensen die naar Paraguay emigreren. Ja, er is ook een hele mooie documentaire serie over gemaakt. Ik denk Hila. Jij denkt Paraguay.
0: Ja.
1: Ik weet al wat ik ertussen ga zetten.
0: Oké.
1: Dat ga ik je straks vertellen.
0: Oh!
1: Ja.

0: gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag

0: muziek uit de jaren 90 die je gerust mee kunt nemen in de nieuwe eeuw. Hathaway and What is Love. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat van Zuid-Amerika naar Kaapverdië voer, overleden 3 opvarenden aan de Andes-variant van het Hantavirus. En met het oog op morgen was VRT-journalist Erik Steffens te gast. Hij raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus en vertelde hoe dat ging.
2: Ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. Maar we zijn gaan wandelen in een bos. Ja. En daar heb ik misschien een boom geraakt of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
1: Ja, en dat was gewoon in de Ardennen, hè? Dat je denkt, niet een of andere tropische bestemming.
0: Nee, maar hij was bijna thuis.
1: Ja, Steffens werd 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis, maar heeft er gelukkig niks aan overgehouden.
2: Allee, behalve slechte herinnering heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was, maar... Dus ik heb geen restverschijnselen. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
1: Kun je ook wel zonder hantavirus hebben, toch?
0: Ja, daarom.
1: Ja. In RTL Tonight ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vice-president van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
3: Er werd er gegokt op Polymarket. Hij wordt de vice-president. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
0: Ja.
3: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet? Hebben ze ook tonnen mee verdiend?
0: Nou, er zitten allemaal vriendjes van Trump in, hè? En die website die hier niet mag.
1: Dat is toch inderdaad wel een bijzondere weddenschap. Nou ja, goed, de kansspelautoriteit legt de Polymarket aan banden. En Van den Burg denkt dat de kans bestaat dat hetzelfde gebeurt voor Kalshi.
3: Iedereen kende Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, krijgen ook de anderen een probleem.
1: Nou, we hadden het er al over, hè? Die zilveren nipkofschijf. Er zijn 3 genomineerden. En in Pauw en de Wet werden die genomineerden bekendgemaakt. De eerste nominatie is Wakker in Paraguay. Het is een documentaire serie die Nederlanders volgt die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. En daarom zoeken ze hun heil in het verre en onbekende Paraguay.
4: De inhoud...
1: Angela de Jong is televisierecensent en bestuurslid van Nipkof. En zij roemde onder andere de voice-over.
4: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd. Gaat over adoptiekinderen in Nederland.
4: En je kan eigenlijk tot 1 conclusie komen, daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt en zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De 3e nominatie is voor Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkof, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
5: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
4: Ja.
5: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Ik zeg 3, Hila, en jij zegt Paraguay, hè?
0: Ja, omdat die Hila, die heeft toch ook wat vrouwen in gevaar gebracht door de uitzending.
1: Flesje bubbels heb ik lekker staan.
0: Ouderlijke goede rooie.
1: Oké,
0: staat genoteerd. En dat zonder Kalshi, of heette die andere ook alweer, hè?
1: Kalshi.
0: Ja, Kalshi.
1: Zeker. Nee,
0: wij doen het gewoon onderling.
1: Ja.
0: Robert Palmer op Flevoland.
1: Dan maar geen 100.000 euro's.
0: Ja, gewoon. Lekker met de flessen heen en weer schuiven. Wat zei ik ook weer? Robert Palmer op Flevoland, inderdaad. En je kent hem nog wel. Hier is Every Kind of People.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC een stap verder in de play-offs na winst op de Graafschap. En straks doet het Hof uitspraak in het hoge beroep van Ali B. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
12: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
11: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
13: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
11: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verschillende files, ik praat je bij. De A1 begin ik mee, Amersfoort, Amsterdam, tussen Blaricum en knooppunt Diemen. Ben je ruim een half uur langer onderweg. 3 rijstroken zijn daar dicht. De A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten oponthoud, 10 minuten op de A28, Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen Wezep en Zwolle Centrum. En ook op de A28, maar dan de andere kant op, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Een kwartiertijdverlies. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is daar dicht. Dan nog de N50. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn er niet gemeld trouwens. Die kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de uitspraak in hoger beroep. Het gerechtshof in Amsterdam 10 uur, dus dat is over 2 uur. En onze verslaggever Mark Bakker, die blikt met ons vooruit.
9: En we gaan naar de kunsten in Flevoland. Die zijn op zoek naar geld.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: alles wat ze wil. Nou, dat heb je de afgelopen 3 minuten gehoord, hè, van Ace of Base.
1: Het gerechtshof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen. Onze verslaggever Mark Bakker is straks bij die uitspraak. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Misschien kun je eerst schetsen hoe het tot dat hoger beroep kwam.
2: Ja, want 2 jaar geleden is er al een zaak geweest bij de rechtbank in Haarlem. De uitspraak was 2 jaar cel voor Ali B. Nou, daar was Ali B niet tevreden mee. Die zei vrijspraak zou het moeten zijn. Maar het OM zei van nee, die 2 jaar cel is te weinig. Dus we gaan een hoger beroep. Het moet toch zeker 2 jaar of meer worden. En nu is er een hoger beroepzaak. En is er in die zaak nu 2,5 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.
1: Ja, okay. Dat is de eis. Nou, straks dus die uitspraak. Inkoppertje voor het gerechtshof?
2: Nou, niet bepaald. Want waar het vooral om draait in deze zaak, dat is steunbewijs. Hè. Er is nu een aanklacht van 3 vrouwen. Er zijn dus, beginnen we bijvoorbeeld met Jill Helena. Dat is een dame die meedeed met The Voice. Nou, al het bewijs en het steunbewijs in deze zaak, dat vond het OM ook al niet al te stevig. Nou, natuurlijk vindt de advocaat van Ali B. dat ook. Dus het OM heeft gezegd vrijspraak in deze zaak, dat zou het moeten zijn. Dus ik denk dat het Hof dat gaat overnemen. Maar dan de zaak van Ellen ten Damme, wat zich 14 jaar geleden afspeelde in Marokko tijdens filmopnames. En van een dame met de naam Naomi, die op een schrijverskamp was in een villa in Heilo. Ja, en deze zaken, daar ligt het bewijs toch wel wat anders. Want er zijn ook nog andere mensen indirect bij betrokken geweest, die ook wel het een en ander hebben verteld. Maar omdat het allemaal zo lang geleden is, zijn die verhalen toch wel een beetje anders. De verhalen over het steunbewijs is ook niet helemaal hetzelfde. Ja, en dan is het natuurlijk wel aan het Hof van, ja, wat blijft er nog overeind, waardoor ze kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, dit leidt wel tot een veroordeling. Of misschien is het steunbewijs toch niet sterk genoeg, dat het Hof dus gaat zeggen van, ja, vrijspraak. Dus ik vind het toch best wel een lastige zaak, denk ik.
3: Oké, maar het Hof. Het Hof is dus, ja, maar toch, ze zullen uitspraak moeten doen vandaag.
2: Ja, dat gaan ze ook zeker
3: staat
2: doen.
3: Gepland.
2: Ja, en daar hebben ze ook wel een paar weken de tijd voor gehad om daarover na te denken.
3: Okay.
2: Maar juist ook omdat er heel veel tijd uitgetrokken is voor deze zaak. 3 dagen, hè, duurde het, deze zaak.
3: Ja.
2: En waarbij er vooral heel veel aandacht was voor het OM. Dus kom met bewijs, kom met steunbewijs, hè, wat zeggen andere mensen over deze zaak. En vooral ook, ja, al het bewijs wat het OM aan heeft geleverd, dat is weer ontkracht door de advocaat Bart Swiers van Ali B. En ja, die legt ook alle details bloot. En dan kun je ook wel zeggen van, nou, klopt het wel? De een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is daar allemaal van waar? En wat kan nou het Hof daarmee? Dat is echt best een lastige kwestie.
1: 10 uur, hè?
2: 10 uur, ja.
1: Dan begint het.
3: En is Ali B erbij?
2: Nee, die is er niet bij. Dat weten we in ieder geval wel. We weten ook dat hij wel in Nederland is. Want er werd wel gezegd, ja, die vliegt straks naar Marokko en die blijft daar. Want Marokko heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Mm-hmm. Maar wat Ali B. altijd wel gezegd heeft, hij respecteert toch deze zaak. Hij wil daar volledig aan meewerken. En dat zal dus waarschijnlijk ook betekenen, pakt het voor hem negatief uit? Wordt het een zelfstraf voor hem? Ja, dan zal hij waarschijnlijk die straf toch wel gaan uitzitten.
1: Ja. Er zal ook weer heel wat media bij zijn, hè, denk ik.
2: Ja, maar of er nog zoveel media bij is als bij de vorige zaak, bij de inhoudelijke behandeling, dat weet ik niet. Want toen was Ali B. er wel bij. En wat je dan wel zag, zodra Ali B. Het gerechtshof binnenliep of daarbuiten, ja, daar stonden echt tientallen fotografen en cameramensen hem op te wachten om hem toch nog even iets te vragen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren, want Ali B. die is er niet vandaag.
1: Nee, oké. Okay. Mark, jij houdt ons op de hoogte, uiteraard. Succes. En dan gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
1: Wat kunnen wij verwachten voor vandaag? We hebben wel wat zon, geloof ik, hè?
4: Jazeker. Op dit moment op heel veel plekken een zo goed als onbewolkte lucht. De laatste wolken die zijn een beetje aan het oplossen op dit moment. Dus voor de hele korte termijn ziet het ernaar uit dat de zon eventjes overuren maakt. Ik ga er wel vanuit dat later vanmorgen er wat stapelwolken ontstaan die met name vanmiddag regelmatig de zon zullen afschermen. Blijft wel, denk ik, op de meeste plaatsen droog. En als er wat valt, dan zijn het een paar spatten die je op 1 hand kunt tellen. Dus nee, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Wind uit noordelijke richting. Dus dat betekent dat de lucht wordt aangevoerd over de Noordzee. En bij ons in Flevoland dan ook nog even over het IJsselmeer en het Markermeer. Dus dat drukt de temperatuur vanmiddag een beetje. Dus het wordt een graad of 15 à 16. Maar goed, dat is voor deze tijd van het jaar ook weer niet onaardig. En vanavond, ja, dan zien we dat die stapelwolken eigenlijk grotendeels verdwijnen. Het begint wat

0: open. Beide weekenddagen zien er naar uit dat ze droog verlopen. Flinke zonnige periode, soms wat meer bewolking. Maar al met al een weekend wat er naar uitziet. Dat we met z'n allen heerlijk naar buiten kunnen gaan. En dat de paraplu, de regenjas en zelfs überhaupt een jas 's middags echt niet nodig zijn.
1: Nou, krijgt moeders geen jas voor de moederdag.
0: Nee, precies.
2: Bloemetjes maar voor de dagen daarna wel, hè, geloof ik.
0: Ja, de dagen daarna wel. Vanaf maandag gaat de temperatuur omlaag. Zitten we op soms niet eens 15 graden. Noordwestenwind, dus ja, dan toch weer die aanvoer vanaf het koudere zeewater. En ook een paar buien. Nou, daar is de natuur blij mee. Ik denk dat de gemiddelde Flevolander daar misschien wat minder blij van wordt.
1: Nou, Alfred, die hebben een tuin.
0: Ja, voor de tuin is het
1: zeker
0: nieuws. En de regenton kan weer wat gevuld worden als je die
1: hebt
0: staan. Dus wat dat betreft is er altijd wel goed nieuws te vinden voor iedereen.
2: Zo is het. Alfred, dankjewel, hè.

0: met Olivia Dien.
1: Flevolandse kunstenaars zijn op zoek naar geld voor hun jaarlijkse kunstroute door het Natuurpark Lelystad.
0: Ja, dat evenement wordt al 21 jaar gehouden. We praten erover met Hein Walter van de kunstenaars in Flevoland. Goedemorgen, Hein.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voor de Flevolanders die nog nooit die kunstroute in het Natuurpark in de zomer hebben gelopen, wat is dat voor evenement?
2: Nou, het is een. We doen het inderdaad al 21 jaar. Dit wordt de 22e keer. Het is een kunstroute door Natuurpark Lelystad. Elk jaar is het weer, doen we dat weer anders. We hebben altijd een thema. En dit jaar is het thema alles van waarde. En de kunstenaars die maken een ontwerp daarvoor. Je wandelt door het park heen en je kijkt naar die kunstwerken. Er zit altijd poëzie bij het kunstwerk, zodat je het een beetje begrijpt. En in de vier zondagen in september, of juli en augustus, dan hebben we workshops die je gratis kan meedoen.
1: Ja, begin juli, hè, begint het allemaal weer.
2: Ja, 5 juli is de opening.
1: Juist. En jullie zijn dus naastig op zoek naar geld. Hoeveel is er nodig?
2: Ja, we hebben in totaal 11.000 nodig en we zitten nu op 6.000. Dus we moeten nog wat eraan trekken.

0: wij moeten nog wat ontvangen.
1: Oké, en moet dat ook nog voor een bepaalde datum dan binnen zijn?
0: Ja, we hebben nog 2 weken de tijd.
1: Hoezo, 2 weken?
0: Nee, dat doen we altijd via... We hebben dit nu voor de 2e keer doen we dit via Voor de Kunst. En dan moet je van tevoren een traject zeggen van... Voor die tijd moet je het klaar hebben.
2: Oké.
1: Als je
0: een streepbedrag niet hebt, dan krijgt iedereen zijn geld weer terug.
2: Oké. En is er nou elk jaar een hele tour om die financiën bij elkaar te krijgen?
0: Ja, het wordt steeds moeilijker.
2: Oh.
0: Ja, je zou denken van zo'n kunstproject heeft zijn bewijs laten zien dat iedereen dat leuk vindt. Maar
1: nou, niet dus.
0: Voor fondsen is het steeds moeilijker. Die houden liever van projecten die beginnen.
1: Ja, dus eigenlijk, jullie doen nu een beroep op de Flevolander van kom over de brug.
0: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die in de afgelopen jaren daar met plezier naar hebben gekeken. En als het gratis. En dat is natuurlijk ook goed dat dat zo is.
1: Ja, ja. Maar Hein, €5.000. Wat schat je in? Wat denk je gaat lukken?
0: Ja, moet.
1: Ja, ja.
2: Er moet wel meer Hein. Maar ik zat nog even te denken over het evenement zelf. Dat is altijd in het natuurpark. Ja, dat is openbaar toegankelijk. Dus entree heffen, dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat niet, nee.
1: Maar kun je niet op een andere manier proberen om aan geld te komen? Kun je kunst verkopen of zo?
0: Ja, dat kan je achteraf doen. Ja, we hebben het nu... elk jaar krijgen we geld van de gemeente Lelystad. Dus dat hebben we.
2: Ja, ja.
0: Maar die hebben als voorwaarde dat ze maar 70% geven.
2: Okay.
0: Dus je moet 30% moet je elders krijgen. En dat hebben we anders altijd gedaan via andere fondsen. En dat lukte tot nu toe.
2: Maar nu dus het publiek. Zullen we de mensen verwijzen naar flevokunst.nl? Dat is de makkelijkste route om daar te komen. Dat is jullie eigen website.
0: Nou, voor de kunst is...
2: Daar zit hij ook.
0: Ja, voor de kunst. Voor de kunst.nl en dan zoek je natuurkunstpark.
2: En dan kom je er wel.
1: En dan kom je er.
2: En dan gaan we de beurs trekken, Hein. Ik wil je danken voor je toelichting.
1: Nou, Hein, laat het weten of het gelukt is.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oké.
1: Dankjewel.
2: Dat was Hein Walter van Kunstenaars Flevoland. En we gaan door in dit programma zometeen met de berichten van Buiten Flevoland.

0: Dus... En bij Rosmen, zo heet hij. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
2: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n eigenlijk een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En daar heb ik wel goede hoop op.
1: Volgens staatssecretaris Erkens wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. Na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd, maar tientallen beoogd kandidaten die twijfelen of ze het nog wel moeten doen. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging die krijgt daar heel veel vragen over.
3: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er al meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen, omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: Dat heet dat invaren, heet dat, hè? Dat gaat natuurlijk gebeuren. En als je van de een naar de andere werkgever, want veel wethouders komen van iets anders.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Die hebben een andere baan en een ander pensioenfonds natuurlijk.
1: Ik snap de vraag inderdaad wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan gaan we het nog even over dat Hanta-virus hebben. Oh, passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD. In het toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hanta-virus. Ze overleed later in het ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld. Anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming heeft een paar jaar geleden een andere variant van het Hanta-virus gehad.
4: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
1: Ja, en dat was dan de Europese variant van dat Hanta-virus. Oh. Nog even naar Limburg. Een Limburgse entertainer die wil een stukje Las Vegas naar Maastricht halen. Erik Jaspers is het. Die is bezig met een nieuwe show. De Viva Maas Vegas Show.
0: Nog eens? Viva?
1: De Viva Maas Vegas Show.
0: Maas Vegas. Oh ja.
1: Viva Maas Vegas.
0: Ik ik hoor hem al helemaal.
1: Ik vind het grappig bedacht. Nou, dat moet een heel spektakel worden, vertelt deze vrouw die met hem samenwerkt.
5: Showtrappen, kostuums, hoofdtooien, veren, veel.
6: Zeg je wel eens tegen Erik van, maar dit gaat weer net wat te ver?
5: Nee, want ik weet dat ze dan toch gaan doen. Sterker nog, het kan altijd nog meer.
7: Lekker veel en het overdrevene. En less is absoluut not more. Ik doe ook bijna een uur over mijn ontbijt. Dus dan moet allemaal dit en dat en dan kan zus nog bij en dat en maar zo.
1: Geweldig.
0: Oké.
1: Ja, nou, als
0: kunnen
1: je naartoe wilt.
0: Ja,
1: dit weekend in Maastricht in het theater aan het Vrijthof.
0: Ah, we hebben er mooi weer bij.
1: Maar het theater zit je wel binnen.
0: Oh, ik zat te denken aan buiten op het Vrijthof. Daar heb je toch ook wel eens optreden van die man met die viool.
1: Dat is ook een heel spektakel inderdaad.
0: Ja,
1: dit is wel van een andere orde, denk ik.
0: Okay.
1: Dus als je je verveelt, lekker naar Maastricht.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Door twee doelpunten van Emmanuel Pocu en één van Wally Doors hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return van aanstaande zaterdag. Wally Doors daarover.
15: Je weet het maar nooit in de play-offs. Ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden. Ja.
14: Het Hof in Amsterdam doet over anderhalf uur uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel. Maar ging in hoog beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte ook voor de gemeente Almere en Lelystad. En al in 1982 richtte hij Sensation op. Een drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot de gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte €70.000 aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er een krappe 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. Daarover hebben de gemeente en woningcoöperatie Goede Steden afspraken gemaakt. En in Almere Poort is gisteren het wooncomplex Xylino opgeleverd. Dat is Grieks voor hout. Het gaat om ruim 100 huurwoningen van de Alliantie. Helemaal van hout, maar de bewoners merken daar niet zoveel van.
16: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
17: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel.
14: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag begint de dag heel vriendelijk, met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken en zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit de noordelijke richting en uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
6: En dan eens even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Nou, er zijn aardig wat vertragingen, kan ik je vertellen. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Dan begin ik op de A1. Nou, daar is dan ook wel meteen raak. Amersfoort, Amsterdam, tussen Hilversum Noord en knooppunt Diemen. Bijna 3 kwartier oponthoud. Opruimwerkzaamheden daar. 2 rijstroken zijn nog afgesloten. Nou, dat is er alweer... Dat betekent dat er alweer eentje is bijgekomen, want eerder waren daar nog 3 rijstroken dicht. Dan de A27, Almere-Utrecht, tussen Almere-Hout en Huizen. 10 minuten tijdverlies. En dan de A28, Amersfoort-Groningen, tussen het Harde en Zwolle-Noord. Daar ben je ruim 20 minuten langer onderweg. Een half uur op diezelfde A28, maar dan de andere kant op. En dat is dan tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Van de snelweg naar de N50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan met de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Een kwartier en een kleine 10 minuten op de N301, Almere-Barneveld. Dat is tussen de A28 en Nijkerk. Nou ja, dat is een flinke lijst op deze donderdagochtend. Flitsers zijn niet gemeld. Zometeen hebben we het over de nominaties voor de Flevolandse Zakenvrouw. Dat zijn er 6 in totaal, 6 nominaties. En wij praten met alle 6. En vandaag is dat Patricia van Drongelen. Ze is directeur van de Flevo Groep.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Apache. We hebben al eens op beest gehad uit Scandinavië. Nou, dan kan AHA er ook nog wel bij.
1: 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. En wij praten met alle 6.
0: En vandaag is dat Patricia van Drongelen, is directeur van de Flevo Groep. Goedemorgen, Patricia.
2: Goedemorgen.
0: De Flevo Groep, wat doet die?
2: Ja, dat is een groep van 3 makelaardijen. We hebben 1 bedrijfsmakelaardij en 2 woonmakelaardijen.
0: Oké, okay, ja. En die heb je samengebracht?
2: Ja, Flevo Makelaars is ooit gestart door mijn compagnon. En daarna hebben we Arcurus Bedrijfsmakelaars overgenomen. Dat is eigenlijk een bedrijfsmakelaardij die al zo'n 35 jaar actief is in Flevoland.
0: Ja.
2: En daarna hebben we Alex van Keulen opgekocht. De woonmakelaar daar.
0: Ja.
2: En de tv-makelaar, daar is hij van bekend. En we hebben eigenlijk zijn medewerkers overgenomen en zijn naam. En dat is een hele mooie marketingtool gebleken.
1: Ja, ja, kost wel wat centen, zo'n marketingtool overkopen, toch?
2: Dat kost wat, ja. Maar
1: daar heb je ook wat.
2: Ja.
0: Ben je zelf oorspronkelijk makelaar?
2: Nee, ik ben ooit begonnen als secretaresse. Ik wilde eigenlijk heel snel van school. Ik had helemaal geen zin om door te leren. Ik wilde zelfstandig zijn en snel aan de slag.
0: Ja. Welke leeftijd hebben we dan? Welke
2: 19, school? Ja.
0: Ja, toen dan ben je bijna klaar met je middelbare school, toch?
2: Ja,
0: heb je dat wel gehaald?
2: Dat heb ik gehaald,
0: oh,
2: ja.
0: Heb je toch wat?
2: Ja, ja. Nou, ja. Ik ben wel een beetje teruggevallen, want ik zat in mijn giechelperiode. Dus ik zat met 2 vingers in mijn neus, was ik het atheneum aan het doen. Maar toen brak die giechelperiode aan en toen zakte ik wat terug naar de HAVO.
0: Nee,
2: maar
0: toch?
2: Die heb ik wel gehaald.
0: Okay.
2: En toen dacht ik, ja, wat wil ik? En ik kom eigenlijk uit een heel druk gezin en ik wilde eigenlijk iets voor mezelf. Dus ik dacht, ik wil op mezelf wonen. Ik ga een hele snelle opleiding doen. En in die tijd was Schoevers een hele gerenommeerde naam, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga een secretaresseopleiding doen van een jaar. Dan kan ik meteen aan de slag en dan ben ik meteen zelfstandig. En dan ga ik uit huis en dat heb ik gedaan.
0: Oké, zo is het gekomen.
2: Zo is het gekomen, ja. Maar ik heb me eigenlijk nooit...
1: Je bent nooit secretaresse geweest?
2: Nou, ik ben het niet echt. Nee, nee. Okay. Mijn eerste baan begon al heel raar. Ik meldde me aan bij een uitzendbureau. En daar werd ik gevraagd voor een functie bij Reuters. En toen dacht ik, nou, persbureau,
1: ja,
2: leuk, hè?
1: Uh-huh.
2: Maar dan kwam ik helemaal niet terecht. Ja, wel bij Reuters, maar die hebben een hele eigen afdeling voor dealing systems. En dat zijn systemen, zeg maar, die op de beurs worden geplaatst. En daar handelen banken en iedereen die handelt in geld en papieren.
0: Ja.
2: Die handelen via die systemen op de beurs. En daar kwam ik terecht.
0: Nou.
2: Een technische afdeling.
1: Had je enig idee wat je daar moest gaan doen?
2: Nee.
1: Oh.
2: Maar het bleek dus MLA's en MNA's aan elkaar koppelen.
1: Sorry, wat voor dingen?
0: Ja.
2: dat is echt super technisch. Maar je koppelt de 2 codes aan elkaar, zeg maar. En daardoor kan de Rabobank bijvoorbeeld niet zien wat de ABN doet.
1: Oh, okay.
2: En daarmee kan Engeland zien wat er in Nederland gebeurt, maar misschien niet in Frankrijk.
1: Een soort beveiligingssysteem.
2: Een heel ingewikkeld systeem, waardoor systemen met elkaar kunnen en beurshandelaren met elkaar konden onderhandelen.
1: Juist, ja. Nou, dat was een tijdje terug.
2: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Nou, ja. Terug naar de tijd van nu. We hebben even gekeken op de site van de Flevo Groep natuurlijk.
2: Ja.
1: En daar staat over jou dat je een ware netwerker bent.
2: Ja.
1: Wat houdt dat voor jou in, netwerken?
2: Nou, een van de allerleukste aspecten van mijn beroep vind ik het connecten met mensen en het verbinding leggen met mensen. En dat eigenlijk... doe ik dat door met heel... Nou, dat is natuurlijk ook heel handig als makelaar, maar door heel veel mensen in gesprek te gaan. En ik ben zelf eigenlijk door de dag heen met name een bedrijfsmakelaar. Dus ik praat met heel veel ondernemers over hun bedrijf, over hoe ze er zo toe gekomen zijn. Vind ik super interessant. En zelfs als dat niet echt iets oplevert voor het bedrijfsmakelaardij, vind ik het heel erg leuk om mensen samen iets te laten doen. Dus als ik de een kan verbinden aan de ander, dan zal ik dat zeker niet nalaten.
0: Nee.
2: Ook al zal me dat in het bedrijf niks opleveren.
0: Maar kun je dat
1: leren, netwerken?
2: Nou, eigenlijk wel, denk ik. Ja, want ik ben eigenlijk van nature best wel een verlegen persoon.
0: Nee.
2: Ja, echt. Ja, echt wel verlegen, maar op een gegeven moment moest ik voor mijn werk, zeg maar, om dat te gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is ook al een hele poos terug, maar ik werd projectassistenten bij een wereldwijde zeilrace. En daar moest ik internationale zeilers begeleiden. En hun familie, op de hoogte houden van wat zij allemaal deden. 24/7 op zee. En daardoor word je gedwongen, zeg maar, om in een netwerkje te gaan dingen gaan regelen. En zo is dat eigenlijk wel een beetje ontstaan. En het bleek me eigenlijk best heel goed af te gaan. En ik ben het echt gaan doen toen ik bij het World Trade Center ging werken in Almere. Toen werd ik ook business club manager, ging ik allerlei dingen organiseren voor ondernemers. En toen is dat netwerk echt helemaal losgegaan.
0: Juist, ja. Dan moet je iedereen natuurlijk daar. En wanneer kwam je dan in de makelaarswereld terecht?
2: Nou, eigenlijk is dat nog een verhaal daarvoor. Maar op een gegeven moment kwam ik als secretaresse, werd ik secretaresse af, laat ik zo maar zeggen. En ging ik part-time werken voor mijn kinderen. Ja. En dat ging ik doen bij een andere makelaardij. En dan ging ik iedere avond zat ik daar, zeg maar. Want toen waren de makelaardijen nog iedere avond open. Was booming in Almere.
0: Ja, ja.
2: En toen zat ik daar iedere avond als assistent achter de receptie. En dat is eigenlijk mijn eerste contact als makelaar. Ja.
1: Juist. Die nominatie.
2: Ja.
1: Hoe ging dat?
2: Ja, nou, dat zei ik net eigenlijk al een beetje toen we voor de uitzending waren. Maar het was een heel bijzonder moment. Ik ben door iemand voorgedragen en dan weet je niet wie. En dan word je gevraagd, zou je het willen accepteren? En daar heb ik ja op gezegd.
0: Oh, dat is wel netjes dat ze dat vragen.
2: Heel netjes, want je moet het wel echt willen. Want het is best wel een traject waar je instapt. Ja. Hè? En je moet ook een hoop blootgeven van je bedrijf. Hè? Want de jury komt praten. In de categorie MKB wordt ook gekeken naar wat zijn je cijfers. Hoe presteer je? Wat doe je?
0: Doe maar.
2: Dat is best wel intensieve informatie die je met elkaar deelt. Dus ik heb daar wel ja op gezegd. En toen moest dan nog bekend worden of de jury dan ook vindt dat jij past bij de drie mensen die ze uiteindelijk selecteren. Mm-hmm. Ja, dat kreeg ik te horen toen ik in de Ardennen aan het wandelen was. Tenminste, ik hoorde het eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment ging ik eten halen bij een restaurant. En ik dacht, ik neem een zakelijke telefoon ook even mee. Kan ik even kijken of er nog wat gebeurd is op de zaak. En het bleek helemaal vol te staan met berichten en telefoontjes. En
0: over toen, deze zaak.
2: En toen bleek dus dat ik genomineerd was. Ja.
0: Nou ja.
1: Maar was je verrast?
2: Heel erg, ja. Ja, best wel. Oh, ja.
0: Weet je al wie je heeft voorgedragen?
2: Nee. Dat hoor je ook niet.
0: Nee? Oh, dat houden ze geheim.
2: Ja.
1: Maar ken je je tegenstanders?
2: Nee, ik heb ze nog nooit ontmoet. Nee, en ook niet in het veld. Want een van mijn tegenstanders heeft een bouwbedrijf.
0: Ja.
2: In Emmeloord. En ik zou het hartstikke leuk vinden om kennis met haar te maken.
0: Ja, dat moet je
2: dan heel gunstig zijn van ons allebei, maar ik heb haar nog niet ontmoet.
0: Ik zie alweer een netwerk. Maar goed,
2: precies.
0: Het is ook van de Flevolandse Zakenvrouwen. Die presenteren zich als een netwerkorganisatie. Dus jij past daar prima in natuurlijk.
2: Ja,
0: dat hebben ze wel gezien.
2: Ja, daar ben ik ook echt al jaren bij betrokken, bij dat netwerk.
0: Oh, vandaar.
1: Vrijdag 19 juni, hè, dan wordt het bekendgemaakt.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: En dank voor dit gesprek.
2: Dank je, graag gedaan.
0: Zometeen, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv?

0: Teddy Swims of Flevoland en Mr. Know-it-all. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolina, op radio en tv?
1: We beginnen met RTL Tonight. Daar ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Nou, daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg die gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vicepresident van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
2: Toen werd er gegokt op Polymarket. Hij wordt de vicepresident. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
0: Ja.
2: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet. Hebben ze ook tonnen mee verdiend.
1: De kansspelautoriteit legt de Polymarket aan banden. Nou, Van den Burg denkt dat, de kans bestaat dat datzelfde wel voor Kalshi gaat gebeuren.
2: Iedereen kende Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, ja, dan krijgen ook de anderen een probleem.
1: Nou, we gaan het zien. In Pauw en de Wit werden de genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf bekendgemaakt. Wakker in Paraguay is een van de nominaties. Zijn documentaire serie die Nederlanders volgt, die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. Ja, en daarom zoeken ze, je begrijpt het al, hun heil in het verre en onbekende Paraguay. Zou dat voor jou zijn?
0: Ik heb er wel eens over nagedacht.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Waarom? Om die reden?
0: Ja.
1: Serieus? Maar
0: ja, dit land gaat naar de galamiezen.
1: Ah, houd toch op, joh.
0: Tuurlijk wel.
1: We hebben het hier supergoed. Echt.
0: Dat wel, maar dat houden we niet zo over.
1: Ah,
0: we nemen allerlei maatregelen om het naar de bliksem te brengen.
1: Lieve mensen, ik zal straks even met Leo nog even gaan opvangen.
0: Tot dan wel na tienen. Is toch een uurtje benzine
1: draaien? Ik denk dat het, misschien heeft het wel met de benzine en de bierprijs te maken dat Leo het overwoog.
0: Ja,
1: benzine, 1 euro per liter. Een biertje, 1,20.
0: Waar?
1: Een colaatje, 80 cent. In Paraguay.
0: Nou, kijk.
1: Nou, laat maar weten wanneer je gaat vliegen dan. Maar Angela de Jong, televisierecensent natuurlijk en bestuurslid van Nipkoff, die roemde onder andere de voice-over.
3: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt, ja, heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd. En die serie gaat over adoptiekinderen in Nederland.
3: En je kan eigenlijk tot één conclusie komen. Daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt. En zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De derde nominatie, Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkoff, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
4: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
3: Ja.
4: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Hila gaat hem winnen, denk ik.
0: Want die kreeg nu al tranen in de ogen van als het ziet.
1: Nou ja, als voorzitter dit al zegt, dan krijg je volgens mij is het dan vrij helder. Maar we gaan zien, misschien worden we allemaal helemaal verrast.
0: Ik lees het wel als ik bereik heb.
1: Als jij in Paraguay bereikbaar bent, precies.
0: Als het net zo moeilijk is als in de Ardennen daar. Het was Flevoland is wakker. Ik ga nog een uurtje muziek maken zometeen tussen 9 en 10.
1: Zeker, blijf erbij en stuur een appje als je een verzoekplaatje wilt indienen. Fijne donderdag!

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC een stap verder in de play-offs na winst op de Graafschap. En straks over een uur doet het Hof uitspraak in het hoge beroep van Ali B. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
12: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
11: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
13: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
11: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Een drukke ochtendspits. Je krijgt van mij de files van 7 minuten en langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Na de Vesting en knooppunt Eemnes 7 minuten. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum-Noord en Muiden ruim een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 9 minuten. A28 Amersfoort-Zolle tussen het Hard en Zwolle-Zuid 23 minuten. Zolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En voor Strand Nulde nog eens 10. De laatste is de N302 Lelystad-Harderwijk voor de aansluiting met de N305 7 minuten. Sta je in een file en hoor je niet op de radio, dan is die 6 minuten of korter. Flevoland Muziekland staat op punt van beginnen. En begint met een... we hebben straks een lekker flesje bubbel.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: die het een tikje anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Schouwen naar.

0: Lekker aan de drank met Davina Michel en Stil Champagne. En ook nog vuurwerk. Dat is natuurlijk opgenomen toen het nog mocht, dat begrijp je. We begonnen met Deep Arch en Rhythm of the Night. Ja, we hadden vanochtend een heel apart complex in het nieuws. Nieuw wooncomplex in Almere Poort. Om precies te zijn in de wijk Holmerense kwartier. En daar is alles van hout.
1: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
0: Oh, dus deze man die woont er wel, maar die merkt er gelukkig niet zoveel van. Lijkt mij wel een aparte gewaarwording. Je hoort er vaak dat het een beetje als een levend huis wordt ervaren in plaats van al dat beton. Maar goed, die 100 mensen in Almere, die wonen er dus lekker. En dan moest denken, wie heeft er nou ooit een leuk houten liedje gemaakt? Elvis natuurlijk!

Steppenwolf en Boon. To be wild. En dan is het tijd voor Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest. Nou, die heeft hard moeten rennen. Samen met een heleboel kinderen in Almere. Want die was bij Hunted. Daar doet de politie in Flevoland soms ook aan mee. Dat zie je dan niet bij Avro Tros op de televisie later. Maar dat wordt dan in de wijk gedaan. En dan proberen ze elkaar te pakken te krijgen. Er staan een heleboel deelnemers gereed in witte pakjes achter een spandoek. Er staat ook een auto in de berm van de hulpdiensten. Het is een groene wijk met een vijvertje. Dat is er allemaal te zien op de foto links en op de foto rechts. Zie je ongeveer hetzelfde, maar er is dan toch iets veranderd. Wat is er veranderd? Als je het ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet spreken we elkaar dan na 11 uur. Want dan mag jij misschien wel aan het Rad van Fortuin draaien.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helderzien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
1: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier. Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Er woedt een zeer grote brand bij een datacentrum in Almere stad. Rond 9 uur kwamen de eerste meldingen binnen van een brand in het gebouw van North Sea aan de Salasse kant. Op foto's is te zien dat de donkere rookwolken uit meerdere kanten van het gebouw komen. Ook boven de stad zouden de rookwolken goed zichtbaar zijn. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen willen elk jaar zo'n 40 miljoen euro apart zetten voor de Lelylijn. Daarmee nemen ze het advies van Lelylijn-gazant Klaas Knot over. Hij adviseerde provincies om jaarlijks een regionale bijdrage te leveren van 10%. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook jaarlijks een bijdrage apart zet van 400 miljoen euro. En de Urker wethouder Willem Foppe werkt hard aan zijn herstel. Na een aortabloeding en een coma van 8 weken... verblijft hij nu in een revalidatiecentrum in Kampen. Op Urk FM vertelde hij dat het erop lijkt dat hij weer voor zijn volledig herstelt. Zijn wethouderstaken worden nog waargenomen door zijn collega's. Meer nieuws en ook foto's van de brand vind je op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell heeft in het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Mensen die wethouder worden lopen mogelijk pensioencompensatie mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar dat is bij het Fonds voor Wethouders nog niet geregeld. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Ze zijn waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
3: Vandaag begint de dag heel vriendelijk. Met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken. En zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit de noordelijke richting. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files van 7 minuten en langer krijg je van me. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette 8 minuten. En de A28 Zolle-Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. Ruim een kwartier vertraging, al dus de ANWB. Een flitser is gemeld op de Elementendreef in Almere. Zie je nog meer flitsers, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zonder Sonny kon ze het ook.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Met Leo Schouwenaar.

Flevoland. Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: ACDC and The Night You Murdered Love.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1998 en dan precies naar week 19, want daar zitten we nu ook in. En leuk om even terug te kijken in de hitparade van toen. Het waren de hoogtijdagen van Two Brothers on the Fourth Floor, van de Venga Boys. Anouk stond erin, allemaal heerlijke Nederlandse producties. Maar ik heb gekozen voor een andere Nederlandse productie. Die stonden toen in de hitlijst met hun origineel versie van Afscheid. Later nog een keer beroemd gemaakt door Glennis Grace.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1998 met Volumia.

0: Uit het lijst van toen, we gingen terug naar 1998, Volumia en Afscheid. Hun eigen originele, oorspronkelijke versie van dit nummer. En over een uurtje is deze rubriek er nog een keer, dan met Bastiaan Boog. Hij draait dan een plaat van dochter en zoon van Huub. Grote brand op Sallandse kant in Almere stad. Daar staat een datacentrum in brand. En er is verslaggever Jannik van der Wouw is daarbij. Jannik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leo.
0: Wat zie je allemaal?
1: Wat zien we allemaal? Nou, we zien een ontzettend grote brand in een datacentrum inderdaad, links achter mij. We zien dat daar een groot deel van de rechterkant van het gebouw in brand staat. Helemaal in lichte laaien. We zien ook dat er ontzettend veel brandweer bij is gekomen. Die zijn op dit moment opgeroepen vanuit echt de gehele provincie. En we zien ook dat er allerlei mensen aan de zijkant en aan de achterkant staan te kijken naar die brand. Het is hier echt een grote bedoeling. Daarnaast is er ook opgeschaald, dus ze nemen het heel serieus hier.
0: Ja, als je meekijkt op televisie zie je dat er ook nog uit het gebouw komt. Jannik, stinkt het ook?
1: Nou, dat valt mee waar ik sta. Ik sta hier namelijk uit de rook en uit de wind. Dus op mijn plek valt het wel mee. Maar je ruikt wel als je hier naartoe komt rijden en als je hier aankomt lopen, merk je wel dat er brand is. En het is vooral nu opletten, want vanuit de wind staat naar de A6. Dus heel veel automobilisten die vanuit Amsterdam komen of vanuit Lelystad naar Amsterdam toe gaan, die komen wel met de rook in contact.
0: Ja, op de achtergrond hoor ik nog steeds sirenes. Dat betekent dat de hulpdiensten massaal aanwezig zijn en dat ze nog steeds druk zijn. Weet jij al iets over of mensen zijn getroffen? Of over de oorzaak? Ja, ik weet, het is nog erg vroeg, maar ik moet de vraag toch even stellen.
1: Nee, ik weet helaas nog niks over de oorzaak en of er mensen zijn getroffen. Dat is voor ons ook nog onbekend. En daar zijn we ook nog achteraan aan het bellen naar de brandweer op dit moment. We zien wel dat er ontzettend veel mensen hier staan te kijken. We zien ook dat er ontzettend veel hulpdiensten bij in de buurt zijn. We zien ook dat er is opgeschaald. Dus de veiligheidsregio is er ook bij betrokken. En dat betekent over het algemeen dat ze hier echt heel erg serieus een aanpak van maken. En dat het ook een ontzettend grote brand is. Dus dat er ook gevaarlijke dingen hier zijn. We zien ook dat er op dit moment nog geen NL Alert is aangegeven. Dus dat betekent dat er ramen en deuren nog niet per se dicht hoeven. Maar het zou zomaar eens kunnen dat dat binnenkort wel gaat gebeuren.
0: Oké, als dat zo is, dan horen we dat graag van je. Jannik van der Wouw vanaf Sallandse kant Almere stad. Dankjewel.

Dit is wat met die I Just Might. Hij stond een tijdje op nummer 1, maar nu staat hij op nummer 2. Ach, wat maakt het uit. Het is gewoon een gezellig liedje. En wat ook gezellig is, is de Kiekendief. Die heeft een foto gemaakt tijdens het evenement Hunted in Almere. Daar gingen jongelui proberen uit handen van de politie te blijven. En de deelnemers in witte pakjes zie je ze op de foto staan. Het is een foto gemaakt op het moment vlak voordat Hunted begint. En als je het verschil ziet tussen de linker en de rechter foto, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. U mag het ook digitaal doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag het allemaal binnenkomen. Even kijken of er al goede... Oh, er zijn al heel veel goede antwoorden binnengekomen. Mieke is zo slim geweest om het door te geven. Mieke uit Lelystad. Hartstikke leuk. Corrie, die heeft ook weer meegedaan. En Ilva uit Dronten is weer druk in de weer met Kiek, de Kiekendief. Ziet ze uit Lelystad ook weer. Allemaal mensen die graag meedoen. Wilma uit Hardenberg. Oh, die zit in Overijssel te kijken. Ach, dat kan ook natuurlijk, hè, via het kabeltje. Dat kan allemaal. En Alexander uit Lelystad, die heeft ook al vroeg zitten kijken naar Kiek de Kiekendief en het verschil gezien. Hij is niet makkelijk. Je kunt kijken tot 11 uur op omroepflevoland.nl. Komende minuten ook te zien op televisie. En luister je alleen naar de radio? Dan heb ik vrij fijne muziek voor je, want we zijn natuurlijk wel bezig met Flevoland Muziekland. Hier is 10cc. Gauw ouwe, uit de jaren 70. And the things we do for love.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zal al geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Rond deze tijd doet het Hof in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep van Ali B. En grote brand in datacentrum Almere Stad. Daar is onze verslaggever Yannick van der Wouw. Yannick, wat is het laatste nieuws van jou?
10: Nou, het laatste nieuws is dat ze hier de brand nog steeds ontzettend serieus nemen. En dat ze ook sinds kort een NL Alert hebben uitgezonden voor deze regio. Dus dat betekent dat er ontzettend veel rook is vrijgekomen. En dat ze mensen daarvoor waarschuwen. Dus houd dan ook vooral ramen en deuren dicht. Want er is echt veel rook hier over Almere heen. Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
9: Yannick van der Wouw, dankjewel.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
13: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
12: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
14: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
12: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, de verkeersinformatie dan van de ANWB.
15: Schip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Je luistert naar Urk FM.

dat kostte. Het was ook al lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijken wel idioten.

grote sterren. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en verre. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen.

0: koppen.
1: Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen.

0: Nou ben ik het zat. Nu ga ik er werk van maken.
1: Met Henk.
0: Hallo Henk, je spreekt met Siep van der Kast.
1: Van der Kast? Nooit van gehoord.
0: Henk, je wilt niet geloven wat mij allemaal is overkomen de laatste tijd. Ik heb een rechtszaak verloren. En iedere avond worden er cavia's bij me in de brievenbus gestopt. En dan die berichtjes die ze op mijn mobiele telefoon door sms'en. Het is verschrikkelijk.
1: Nou.
0: En de Elfstedentocht gaat ook al definitief niet door. Zegt Piet Paulusma tenminste.
1: Dat moet hij toch weten?
0: Terwijl het toch zo goed gaat met Friesland. Heerenveen, Twaris, noem maar op. Wist je trouwens dat de grijze ruiskluiven sinds jaren...

0: Ik wou je wat vragen. Kan dat nou allemaal maar zo? Dat iedereen je overal van beschuldigt en dat ze dan dingen over je gaan zeggen die helemaal niet waar zijn.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Stel dat u een liedje componeert en iemand anders gaat er dan opeens een heel ander verhaaltje op maken. Dat kan toch zomaar net?
1: Hoezo? Nee, je moet zelf wat gaan verzinnen. Ben je dan waars? Goochem?
0: Wat zegt u? Ik spreek toch met Henk?
1: Ja, zeker. Nou.
0: En je kan deze dagen niemand meer vertrouwen, Henk.
1: Ja.
0: Wat denk je? Sta ik van de week hoedje te wappen in Bellicum?
1: Ja.
0: Valt mijn tutje hobber in het water?
1: Ja.
0: Nou, je kan krek niet truwen in de stenstoot.
1: Nee, dat is me dadelijk.
0: Dus ik kom daarna het water uit, word ik bijna door een tractor aangereden. Nou, je krenkt er een piep in, Steer.
1: Een groot hek eromheen, dat is het beste.
0: Weet u, ik ben een hele grote fan van jou.
1: Ja.
0: Ik lees al je verhalen.
1: Dat is hartstikke waar voor je.
0: En nou dacht ik zo, is dit nou niet een leuk stukje voor in de krant?
1: Wat?
0: Ik spreek toch met Henk van der Meijden?
1: Nee, met Stubbe! Henk Stubbe!
0: Oh shit, dat kan er ook nog wel bij, een verkeerd nummer.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraffen is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: Als jij een feest, krijg je de boel niet aan de gang, dan heb je een probleem. Een feestprobleem. Bel dan, als je ze kunt vinden, het

0: Wat gebeurt er hier?
1: Wij vieren de verjaardag van tante Annie.
0: Maar wie is tante Annie?
1: Dat is mijn tante. Maar meneer, weet u misschien een manier om een leuk feestje te bouwen?
0: Oké, tafels en stoelen aan de kant, want wij zijn...

0: Chelsea. Wat is dit voor saaie bruiloft?
1: Nou is anders een hele goede band en mijn buurman speelt ook mee op keyboard.
0: Nou laat hij alsjeblieft de stekkers eruit trekken, dan gaan we knallen.
1: Knallen?
0: Ja, want...
2: Wij zijn...

0: Dus, lieve jongens en meisjes, onthoud goed. Ze maken van ieder feest een knalfeest. Het feestteam.
1: Frankie, wat een gezellig feestje hier. Maar waar komen die

voor de kost. Het was ook lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioten.

0: kopen.
1: Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing wat is er aan de hand. En u zingt en dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heere, mijn God. Gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugels van de wind wandelt. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
1: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
2: 12 maanden zitten.
1: Nou, weet je wat?
3: Ja, 18, waarvan 6 voor
1: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
2: Hoe kwam dat binnen bij je?
1: Ja, heftig, hè? Dus,
0: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
5: De Koninklijke Trein.
4: Om in te stappen.
5: En snel weg te wezen.
4: En mee te gaan.
5: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer afgestemd hebben op ons programma. Zijn jullie al wakker? Gewoon lekker genieten van mooie muziek en een bijbelverhaal, maar vooral meedoen. Lekker zingen en springen en huppelen, want we hebben vrij en tijd voor leuke dingen.

0: Dat was een mooi begin. Samen zingen en springen is goed voor je lijf en je lichaam. Je krijgt er juist meer energie door. Vorige week heb je ook al over Mozes kunnen horen. Vandaag gaat het verhaal verder. En Mozes heeft ook moed en lef nodig om te doen wat God zegt. Dat is niet altijd makkelijk hoor, maar hij kiest ervoor om te gehoorzamen. En dat is een goede keuze.
1: Wanneer ik in de put zit, alleen

Het verhaal van vandaag heet Mozes de schaapherder. En je kunt het vinden in Exodus 2. Mozes is nu 40 jaar. Iedereen in Egypte kent prins Mozes, de zoon van de prinses. Maar Mozes weet wel beter. Hij weet heel goed dat de prinses niet zijn echte moeder is. Zijn echte moeder woont in een klein huisje in Goshen. En zijn vader moet hard werken voor de farao. En zijn broer Aaron moet dat ook. Alle Israëlieten moeten heel hard werken voor de farao. En de farao is de koning van Egypte. De mensen die altijd in Egypte hebben gewoond, heten Egyptenaren. Zij horen in het land Egypte. Maar de Israëlieten horen eigenlijk niet in het land Egypte. De Israëlieten zijn de kleinkinderen van Jacob. En Jacob woonde vroeger in een ander land, in het land Kanaan. En de Heere God heeft vroeger aan Jacob beloofd dat zijn kleinkinderen weer naar Kanaan mogen. Maar dat kunnen ze nu helemaal niet. Ze zijn allemaal slaven van die gemene farao. Ze kunnen niet eens doen wat ze zelf willen. Nee, ze moeten hard werken voor farao, stenen bakken en muren bouwen voor een grote stad. De mannen van Egypte, de Egyptenaren, zij zijn de baas. En ze staan er met de zweep bij. Als een man van Israël, een Israëliet, niet hard genoeg werkt, dan slaat de Egyptenaren met de zweep. Wat erg, hè?

Mozes hoeft niet hard te werken. Want het is net of Mozes ook een Egyptenaar is. Dat denken de mensen tenminste. Maar dat is niet zo. Mozes is een Israëliet. Nee, Mozes de prins hoeft geen stenen te bakken en hoeft ook geen muren te bouwen. Vroeger vond hij het wel leuk om prins te zijn en om in een mooi paleis te wonen. Maar nu moet hij steeds aan zijn familie, de Israëlieten, denken. Hij wandelt vaak naar de plek waar de Israëlieten werken. Hij ziet dat ze met de zweep worden geslagen en dan wordt Mozes boos en verdrietig. Moet dat nu altijd zo doorgaan? Kon hij hen maar helpen? Op een dag wandelt Mozes weer naar de plek waar de Israëlieten werken. Eén man is zo moe. Hij kan haast niet meer werken. Maar hij moet. Een Egyptenaar slaat hem hard met de zweep. Dan wordt Mozes toch zo boos. Hij pakt de Egyptenaar beet en slaat hem dood. Daar ligt de Egyptenaar, dood op de grond. Mozes schrikt ervan. Als farao toch hoort dat Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen, dan zal hij woedend zijn. Dan zal farao hem ook wel doodmaken. En niemand mag weten wat hij heeft gedaan. Vlug graaft hij een gat in de grond en verstopt de dode Egyptenaar onder het zand. Gelukkig, niemand heeft het gezien, denkt hij. De volgende dag gaat Mozes weer bij de Israëlieten kijken. En weer ziet hij twee mannen die ruzie maken. En de ene man slaat de andere. Maar nu is het geen Egyptenaar die een Israëliet slaat. Nee, nu zijn het twee Israëlieten die samen vechten. Wordt Mozes nu ook erg boos? Nee, hij wordt wel heel erg verdrietig. Hij gaat naar de vechtende mannen toe en zegt: "Wat doen jullie? Jullie moeten niet samen vechten. Dat is niet goed." Een van de vechtende mannen kijkt hem brutaal aan en zegt: "Waar bemoei jij je mee? Wil jij de baas spelen over ons? Of wil je mij ook doodslaan misschien? Gisteren heb je die Egyptenaar toch doodgeslagen? Dat was jij toch?" Oh, wat schrikt Mozes. De mensen weten dus wel wat hij gisteren heeft gedaan. Ze hebben het gezien. Nou, dan hoort farao het natuurlijk ook. Ja, farao hoort het ook. En hij zegt tegen zijn knechten: "Grijp Mozes en gooi hem in de..."

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Maya.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op de

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.